0: Dan voor een lijn. From BCR County with 1-11-59-48. And my camera's not working, but my partner's is.
1: 245 out of 5.